0: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: goeiemorgen. BNL Nieuws.
1: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
2: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
1: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
3: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
1: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebolavirus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: gezin in Franse Flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
3: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
2: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
4: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
2: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren. Maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebolavirus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

0: BNL Nieuws.
1: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni. Het speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Bewust niet geluisterd.

derde couplet, potteke, potteke, potteke vet. Vergeet al anders, was mijn eerste bevet. Het Songfestival, yeah, ik laat er nog bed. De reflex, flex, flex, flex, flex, op ons tennisraket. Ja jongens, we zagen het groot. We waren allemaal profvoetballer of piloot. En haten was nog geen nationale sport. Alleen misschien die koteletten op ons bord. Bivak, potsen, sponsen, broekjes, karbenaaien. Die knijlappen, dat ze ons broekjes wilden naaien. Bedzak saai, bed te maken maaien. Ik stop ermee, wat is mijn schaai? Het was

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Dit is P.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Bewust niet geluisteren.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bewust niet geluisteren.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs, Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Een verblijf in een rusthuis kost almaar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in 1 jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt het vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL. BNL.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: BNL Nieuws.
1: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt het vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
3: BNL. BNL. BNL. BNL.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: BNL. Funky Fever.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: B-N-L-L. Bewust niet geluisterd.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
0: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Biering en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Het is bijna gedaan, dus een allerbeste goede avond, vrienden luisteraars hier bij BNL Radio. Zoals je gemerkt hebt, we zitten in een nieuw kleedje met onze minimix die elke keer bij het begin van elke uitzending komt. En het heeft ook een naam gekregen, The Man. Zo, we gaan even terug naar het midden van de jaren 80, om beter gezegd te zeggen in 1985. Iets ervoor waar we begonnen met het maken van remixen en in onze archieven is gaan duiken en gaan kijken. En dit is inderdaad onze derde remix die we ooit gemaakt hebben. Even onder het stof uitgehaald, goed opgepoetst, hier en daar een beetje bijgewerkt. En hier zijn ze dan. The Staple Singers, If You're Ready, Come Go With Me.

Het is bijna 20 over 8 hier bij BNL Radio. En je had muziek van House of Prayers en I'll Be Around. Een andere dame die het zeker is de moeite om naar te luisteren is deze van Sade. En Hang On To Your Love.

Twee minuutjes voor 8:30. Master G en Craig David en Hot Stuff in Jerusalem. Dit zijn de Sad Girls en SM.

He, wat was er toch mooie muziek uit van boven de Boerdijk in de jaren 80, 90. Maywood en Ladies Night. Zo, we zijn er weer bij met onze muziek. We gaan nog even door tot 9 uur. En dat doen we onder andere met Chester en Another Night.

Het is eigenlijk ongelooflijk wat een stem zij heeft, Kelly Clarkson. En Since You've Been Gone. Even kijken, het is nog een kleine 18-tal minuutjes voor 9 uur. En zoals je weet, krijg je dan de BNL bijna weekendmix. Maar we gaan even terug in de tijd. En dan doen we na een paar jaartjes, niet zo heel lang. Toen hadden we een remix gemaakt van Wang Chung en Dance All Days. Hebben we een beetje aangepast, gelijk we in het begin van de uitzending ook gedaan hebben met de vorige. We gaan hem nu helemaal draaien tot op het einde. Dance All Day, Wang Chung.

Vier minuutjes voor 9 uur, zo dadelijk de Radio BNL. Bijna weekendmix, maar dit waren de Jacksons en Can You Feel It. We sluiten af met een oude getrouwe. Het zijn de Temptations en Treat Her Like a Lady. De groetjes tot volgende week donderdag. Dag.

0: BNL Nieuws.
1: Bij de protestbetoging door studenten en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs in Brussel heeft de politie uiteindelijk een tiental mensen opgepakt. Een groep betogers stichtte donderdag namiddag branden en richtte vernielingen aan en de politie zette traangas en het waterkanon in. Volgens sommige bronnen gingen ze daarbij soms hardhandig te werk. In totaal kwamen 3000 mensen op straat. De minister-president van de Franse gemeenschap heeft al gezegd begrip te hebben voor de onvrede, maar zegt dat de bezuinigingsplannen onverminderd worden doorgevoerd. Op de luchthaven van Frankfurt is een vliegtuig van maatschappij Lufthansa door zijn voorwiel gezakt toen het aan een gate stond. Het gaat om een nieuwe Boeing 787 Dreamliner. Bij het incident zijn verschillende personeelsleden van de Duitse maatschappij gewond geraakt. Er waren op dat ogenblik geen passagiers aan boord. Of het om

0: menselijke of technische fout ging, is nog onduidelijk. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de roofmoord op een man van 30 in de wijk Het Kiel in Antwerpen begin mei. Bij het steekincident viel ook één zwaar gewonde. Eerder was al een Roemeen opgepakt. Na onderzoek is nu ook een tweede man van 36 gearresteerd, die vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnt. Het incident bracht destijds vele honderden nieuwsgierige jongeren uit de wijk op straat en de politie moest alle bemiddelings- en wijkteams inzetten om de gemoederen te bedaren. In de wielerronde van Italië heeft de Italiaanse Elisa Balsamo haar vierde ritzege gepakt. Opnieuw was ze iedereen te snel af in een massaspurt. Voor de klassementsrensters verandert er niets. Anna van der Breggen behoudt de roze trui met een minuut voorsprong op haar landgenote Demi Vollering. De Giro Donne eindigt zondag. En op het tennistoernooi van Roland Garros is de vrouwenfinale bekend. De Russische Mira Andreeva neemt het zaterdag op tegen toernooirevelatie Maja Swalinska. De Poolse is nummer 114 op de wereldranking en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die in Parijs de finale haalt. Swalinska schakelde eerder onder andere onze Elise Mertens uit. Tijdens de nacht droger, lokaal nog kans op een enkele bui en tot 14 graden. Vrijdag begint zwaar bewolkt en her en der onweerachtig. Na de middag brede opklaringen en tot 19 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.